ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Voor stalwitte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Toontje om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn twee van de drie wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met twee bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneum om 4 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Zo bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
2: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe op.
1: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostraap.
3: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
1: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajaxstadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijsreportages Het Waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
2: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds: bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
3: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
1: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: GreatSalesBaal.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
8: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: GreatSalesBaal.nl. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
2: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. Dus de basisvoorzieningen zijn er. Er waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
1: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
3: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van de carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kan je dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit die ook goed.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boeteland. Het is Tolvoeren.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Greensalesbaan.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Greensalesman.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snein om 10 uur.

Justo Witte wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekijn. Sneun om half uur. Radio.

0: Ed van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

krijgen we ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

was een wilde moosk, vleen een trouwe bosk. Safje lik me jood, ik hang goed zin, ik viel me goed. Ik vleug het slingerpaad, dat gaat van lucht naar schaad. En had ik tink kon die, vleug ik wild, ik vleug.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd

0: monitort. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kinne jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico

0: risico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kunnen jouw dreigute stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Maar een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Greensalesman.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Hout op zaterdag. Sneun om 4 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is het niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. De gemeente Rotterdam heeft 2 vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2003

0: 23 en 25, zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terechtkwam, is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen Size en

heerlijk. Muziek van Diesel en de Saucily door Summer Night. Hier bij Radio Spannenburg. Het is 9 minuten Hoesuizen. Op deze 22e mooi van het jaar 2020. Een hele goeioen Radio Spannenburg. Nou dus maar je siepstoorzender. Else Vreetjoen tussen Suizen en 8 op jouw radio. Om het Vicoin extra goed te beginnen. Tot de klok van 8 uur. Ben ik bij jou mooie goeie muziek. Om het Vicoin extra goed te beginnen. Natuurlijk het laatste nieuws uit dien regio. En we zullen eens even zien wat er allemaal te beleven valt in de regio. Zoek op onze website radiospannenburg.nl bij Nijs uit de Friese Gewaren. En samen met die pakken wij een peer van nou de website. Wat hebben we al op programma's tegen Sasjo Gewaas? Nemen we een cut in het waarbericht wat het waardot voor dit komende Vicoin. Want het Pinkster Vicoin stiet we verder door. En het waar liek natuurlijk ik hartstikke goed. Kijk ze als Joert. Rond Jelson werd nieuwe muziek uit de categorie Now Music Friday. Een top 3 van 1 artiest hebben veel kleerst in. 3 nummers achter elke rol van 1 artiest en welk artiest dat is. Dat jij samen met Ian. En begin ik weer. Waarom in dat hij het nou een tofje de lijst uit het verlienen. Deze week de lijst van Wieke 21, Njontje 84. En ja, in die lijst ziet weer heel volle goeie muziek. Dus lekker de radio onlid in op Radio Spannenburg. Het heet van de Frieske Maren tot de klok van 8 uur. Mooie gezellige muziek. En het laatste nieuws uit die regio. Ik wens je een hele goeie en ik een heel goed weekend. De volle plaats, Laura Binningen en de Self Control. Een goed weekend.

Kent je het vergadering? Ik heb meer normaal. En dames, laat die rokjes nou maar waaien. Zegt Santje en Rutte Noeshuizen hier bij Radio Spannenburg. En wij gaan terug met Waarbericht. Want ja, het weekend stiert we verder door. Tiert verder vreten met je borrel. En natuurlijk tiert verder Radio Spannenburg met je Siepstoorzender. En nou zou ze in het Waarbericht zien wat het waard dat we dit komende weekend. Jazeker, Joet vreten de dooi begon vrij koud. Een graad als 8. Nou ja, het is net helemaal koud. Letter in de media kwam het sinds je er al goud terug in. En werd lekker warm de temperaturen die komen minuten rond een graad als 24. In de zinnen dan koert nog een stukje warmer worden. Ik heb de thermometer hier naast me hingen. Het zou nu momenteel 26 en een hele graad hier in Balk. En het bloed van de jong ik nog lekker vaar. Van de jong kwalde touw richting een graad als 18. En dan stiet ik bijna geen wien, dus daarom is het lekker warm natuurlijk. Dan gaan we naar Monsneun. Oerdaai temperaturen die komen uit rond een graad als 27. Ja, nog een stikje warmer dan Joost. Joost kwalde ik net verder houden dan een graad als 15. Mon helpt de wind wel een beetje aan. Die komt uit het zuidwesten en is een windkracht 2. En Mon belooft dus ik een hele mooie dag te worden. Mooie, heel volle zinnen. En de temperaturen die komen dus morgen uit rond een graad als 27. Dan dus 9, ik een graad als 24 op de klok. Jongens, kwaliteit houden richting een graad als 13. De wind draait wel, die komt uit het noordeesten en is een windkracht 1. En snijden belooft dus ik een heel mooie dag te winnen. Dus gewoon een mooi weekend. Ja, en dan de manje is natuurlijk Pinkster. Manje natuurlijk tiert voor de Elfstedentocht. Ja, in de regel dan ruimt het altijd dat de Elfstedentocht er is. Maar deze keer net. Nee, deze week, deze keer hebben wij 27 graden op de klok. De zinne is de hele dag erbij. En het belooft dus ik een warme dag te worden. Geen de Elfstedentocht fietsen, zoek voldoende wetter meenemen. De tiertjes, ik 26 graden nog op de klok. Dus de komende dagen bloedt het warm, maar gemiddeld een graad als 24. Letter van Avansje, dan daalt de temperatuur weer ietsjes richting een graad als zandje. En bloedt het ik nog steeds mooi. Dus als je naar de vooruitzichten dit komende weekend, gemiddeld een graad als 24, 26. En van Avansje kwollet het weer ietsjes ouw. En dan ik nog een prima een graad als zandje. Zometeen rond Jelversal natuurlijk een nieuwe muziek uit de categorie Now Music Friday. We zullen even in die lijstje dat er nog leuke nieuwe muziek is uitkomen. Eerste, deze dikke hit van The Boss, Bruce Springsteen. En dit is Dancing in the Dark hier bij Radio Spannenburg. Een heel goed weekend.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Friese Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

0: Muziek van Mike Oldfield en Meg Riley en The Moonlight Shadow. Daarvoor BZN, de band zonder naam, de route Volendam Boy en The Sweet Silver Annie. Het is weer Jelvezan. Natuurlijk die het vernaaien muziek rond Jelvezan uit de categorie Now Music Friday. We hebben eerst nog een inkomend bericht. Jazeker, de fiets Elfsteden actie voor de toekomst voor band in Zambia. De groep enthousiaste jongeren uit Gastelon. Het zich vervolgend hier simmer zetten ze zich in voor een bijzonder doel in Zambia. Maar je zo'n deelnemers om de fiets Elfsteden tocht en hopen ze daarbij zo volle mogelijk yield op te houden voor een bouwproject voor de World Servants in het dorp Tima, gelegen in het oosten van Zambia. Uze verslagjouwer Daniel Kooistra ging ter plaatse in Sondel om maar die vrouw te praten.
1: Is het de eerste keer dat ze een fietsen zes?
2: Ja, dit is mijn eerste keer. Ik heb het helemaal net oefenen, dus ik hoop dat ik het op karakter kan doen en overleef.
3: We gaan naar Zambia, we gaan maar 40 man uit Gastelum geven daarin. Er zijn zelfs wel 8 mensen op de wachtlijst, dus iedereen is enthousiast. Dat is wel heel leuk. En we gaan huizen bouwen voor de leraren. Ze hebben daar al schuilen gebouwd, maar ja, een schuil is niks zonder leraren. Dus die moeten erin komen. En totdat we daar huizen bouwen gingen, kennen de leraren lesje.
1: Doen het helemaal zelf?
3: Nee, we doen het net zelf. Wij doen het met de bevolking daar samen. En die voeren nou eigenlijk ik actie om iedereen om te sporen om mooi te dwalen. Dus dat is wel heel mooi, denk ik, dat we het samen doen.
1: Hoe was dat het idee kwam om te gaan fietsen?
2: Nou, eigenlijk zoek ik al de Elfsteden tocht fietsen met een vriendin van mij. Maar toen moest ik me ommelden om naar Zambia te gaan, waar die 40 mensen met Gastelum. En toen dacht ik, nou ja, hoe leuk is het dat ik eigenlijk de Elfsteden tocht fiets voor een goed doel? En daarom heb ik dat eigenlijk georganiseerd en meerdere mensen vregen in onze groepsapp die dan ik naar Zambia gingen van wie doet het dan meer Elfsteden tocht en ken het ik voor het goede doel dan.
1: En dan ben je hem niet altijd in samen met, hoe lang ben je hem er wel mee dwaan?
4: Nou, een paar weken nou en we hebben de eerste actie al aan en we zijn nu bezig met wat andere acties opzetten zoals de Elfsteden tocht.
1: Hoe val je dat hoop je met uiteindelijk op te houden? Of voor hem misschien nodig?
4: Rond 140.000 euro. Dus dat is een heel groot bedrag. Dus komen er hier heel veel acties. En we doen heel erg ons best. En ja, daar gaan we voor, machinaal.
1: Ja, dus in zondag in theorie volgend hier ik nog een keer zo'n actie met de Elfsteden tocht dwaan kennen?
2: Ja, bijvoorbeeld wel. Dat zullen we heel goed kennen dwaan. En hopelijk toch die bekendheid een beetje dat mensen dan ik willen doneren.
0: Hartstikke leuke actie dus. Alles is te lezen op onze website radiospannenburg.nl bij de Fiets Elfsteden actie voor de toekomst van Ben in Zambia. Daaronder stiet ik een linkje, daar kan je naar doneren. Steun deze actie. Wie wil de jongeren die wossen steunen? Dan kerst bijdragen voor beter onderwijs en een goede huisvesting voor leerkrachten in Zambia. Doneren kan via die website en dat stiet op onze website radiospannenburg.nl. Daar stiet een linkje en die verwijst die terug naar hun website. Wij doneren kennen. Wij gaan terug naar je muziek rond jouw zon uit de categorie Now Music Friday. We gaan naar je muziek van Nothing But Thieves. Het is een Engelstalige alternative rockband die in 2012 ver oprichten in het Engelse Southend. Ja, vooral zijn een aantal verschillende nummers ze maken en ja, ik aardig wat top 40 hits ze scoort. Ze hebben dus Jut een nieuwe single lanceert en dat je het Evolution Nothing But Thieves naar je muziek op de Freight Tune.

Nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Vannacht uitkwam hun eigen single Evolution voor het eerste jaar hier bij Radio Spannenburg. Samen met een Noor Jelverson en Goeijoen. Samen met gaan wij terug naar onze website radiospannenburg.nl bij de agendapagina. We zullen eens even zien wat er allemaal te beleven valt in onze regio. Ja, de lijst die staat weer bomvol. We pakken haast en zijn een peer uit die grote lijst. Radiospannenburg.nl bij de agendapagina. Eerst muziek van Bananarama, Robert De Niro.

Muziek van Bananarama en Robert De Niro's Waiting. Wij gaan terug naar onze website radiospannenburg.nl bij de agendapagina. Destin alle leuke dingen wat te doen is in onze regio. Organiseren een evenement of mist er iets op onze website? Tip het terug naar de redactie. Info bestaat je radiospannenburg.nl of middels de WhatsApp 044-60-21-21. Wij gaan terug naar onze website. Eens even zien wat het te beleven valt in onze regio dit komende weekend. Zo wordt er de Skouster Oldtimer Day in Heegwut organiseerd. In Heegwut op sneun. 23 mei de Skouster Oldtimer Day houden. Tijdens het evenement binnen verschillende oude tractoren, werkturen en stationaire motoren te bezien. Ik ben er de brommers te bezien en maakt deel uit ik van de tentoonstelling der. De organisatie werkt iedere jaar mooi in het thema. Merk of thema. Dit jaar staat het evenement in het teken van oude werkturen. Er wordt geprobeerd om hier van zoveel mogelijk exemplaren bijeen te brengen voor de tentoonstelling. Bezoekers kennen daarnaast ik deelnemen om rondritten terug. Verder bij is er een springkussen aanwezig. En verder binnen de kraampjes mooie snackwine op het terrein. De Skouster Oldtimer Day begint van nou Jelwe Elven en de toegang is gratis. Dat is Derin Ozingenhuizen is dat. Ja, luid, even veilig. Het evenement vindt plak op het terrein bij de Scapesmotoren Heeg. Onder Daam 5 in Heeg dus. Dan gaan wij terug naar Heerenveen. Er is een excursie voor de kettelijke scharbeite Jerveen. Het Frieske G organiseert op 23 mei een wandelexcursie door het natuurgebied van kettelijke scharbeite Jerveen. De excursie staat in teken van bosvogels en de ontwikkeling van het gebied. De kettelijke schaar bestaat onder meer uit 400 hectare bosgebied en lange lanen, loof- en naaldbossen. Het natuurgebied is in het Verlinen online als productiebos en door de familie Bieruma Oosting vervolgens onder het Fries gegeven is dat Joen en wordt het gebied de Auronne Jeren ongevormd tot een gevarieerd natuurgebied. Tijdens de wandeling vertelt de natuurgids over beesten, vogels die in het gebied leven, wij onder spechten, wielwalen, goudhanen en kuifmezen. Ik de damherten binnen onwezig, reeën, dassen en vleermuizen komen in het gebied waar. De excursie duurt ongeveer 3 uren en vindt plak van nou zo'n oren muns moet je betiert bijwijzen tot 10 oren. De organisatie adviseert deelnemers om wandelskunde te doen en voldoende vuimekleding mee te nemen en de tickets binnenverkrijgbaar via de website van het Frieske Geer. Meer is te lezen op onze website radiospannenburg.nl bij de agendapagina. Alle leuke dingen wat te doen is in onze regio. Jazeker! Zou het hier voor de top 3 van Ian Artiest. 3 nummers achter elke rol van Ian Artiest. En ja, ken je deze dan wel? Muziek van Ram Jam en jawel, de Black Betty uit de categorie. Kent u deze nog?

heerlijk. Zo begint het weekend wel extra goed. Ram Jam en de Black Betty. Kwartier van zon en dat betekent dat hier het treinnummers achter elke oor van Ian Artiest Else Wieke. Rond kwartier van zon hebben wij treinnummers achter elke oor van Ian Artiest. Deze week gaan wij naar Supertramp. Ja, het is een Britse symfonische rockgroep. Mooie muziek toch, de piano saxofoon. En dat is samengesteld. De band waarin Jontje Jonas echter oprichten toch Rick Daves. En de letteren King Crimson, de tekstschrijver van die groep. Natuurlijk voor heel volle hits van in de jaren 70 en 80. Tinkon The Logical Song, Goodbye Stranger, Take a Long Way Home. Ja, ze heel volle goeie muziek van It's Raining Again, neem het allemaal maar op. Ik moest de treinnummers van Oko van hun uitkiezen. Ja, het is een moeilijke keuze. En dit is die tegen plakje nummer 3. Treinnummers achter elke rond van Supertramp. Dit is nummer 3, The Logical Song.

Nummer 12, Supertramp en Give a Little Bit. Op nummer 12 in de top 3 van Ian Atties dus. We gaan op naar het Nice van Zandhoer. Om Zandhoer eens kijken we heel even naar Hilversum. Het laatste Nice in binnen- en buitenland. En daarna binnen wij de weg vanuit de studio hier in Balkmaai. Siepstoorzender Elze Vreetjoen. Tussen 6 en 8 op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Maar je nooit Nice van Zandhoer. De top 40 lijst uit het Verlinen. Deze week de lijst van week 21. Njontje in Fjouwer en 80. En dan draaien we zoals altijd de nummers 10 tot en met 1 uit die lijst. Deze week dus van Njontje in Fjouwer en 80. Harde radio op Spannenburg verte. Let's nice uit die regio. En de goede muziek natuurlijk. Maar nou de nummer 1 van de top 3 van Ian Atties. Supertramp en Breakfast in America. Dit is nummer 1.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
2: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en WIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
1: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
3: Om het weekend extra goed te beginnen.

Mr. President en de Coco Jumbo. Ja, lekker Simmerse muziek. Het is nog een minuut en Oesan. En we noemen mooi de Dire Straits. De Walk of Life en Denoy. Mr. President en de Coco Jumbo uit de jaren 90. Het is 10 minuten Oesan. Op deze 22e mooi van het jaar 2026. Jullie luisteren naar Radio Spannenburg. Nou, mooie Siepstoorzender. Else Vreetjoen tussen Soizen en Nachten. Op jouw radio mooi. Nou, in de 12e uur. De top 40 lijst. U in het Verlienen. Deze week van Wieke 21, Njontje 84. Jazeker, dus nou de tofjerenlijst van Wieke 21, Njontje 84. Zoals altijd draaien wij aan de nummers 10 tot en met 1 minuut. Deze lijst van Njontje 84. Maar ja, er staan natuurlijk ook nog 30 oren nummers in. Daar geven wij een hut terug in. Wat er nogal een meer in deze lijst die het. Ze vinden wij op nummer 14 Bob Marley en The Wailers en One Love. Nummer 15 wie voor de Pointer Sisters en Automatic. Talk Talk en Such a Shame. Nummer Santje. Nummer 20, wie John Spencer en een meisje voor altijd. 22, wie voor Duran Duran en The Reflex. Herman Brood en His World Romance en The Tattoo Song. Nummer 23, 26, wie voor Herman van Veen en Sien Hilversum 3. Mooie derde opgevolgd op nummer 27, Normaal en De Klok op Rock. 1 miljoen sterren, wie voor de Frank Boeien Groep en nummer 29. 31, wie ver BZN, If I Say The Words, The Golden Earring, My Clear Night, Moonlight, 33. Cindy Lauper en Time After Time, Soys en 30. Hele goede muziek in deze lijst trouwens. The Human League, My The Lemonen, nummer 39. En 40, wie ver ABBA en Thank You For The Music. Dat alles in deze lijst van Wieke 21. Njontje 84. Wij beginnen met muziek van The Depeche Mode. Op nummer 10 in deze lijst. En People Are People in deze lijst van Njontje 84. Een hele goeie radiospot.

Was toch een tip van de NIJs-redactie of een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg? Lid het u zwitten. Stuur een e-mail naar info@radiospannenburg.nl. Radio Spannenburg, nummer 9.

Nummer 8, Zwiever, Lionel Richie en Hello. Tolef of Tretjen weekend in de Top 40. Waarvan de heerste notering plakje nummer 1, Lionel Richie. En Hello op nummer 18, deze lijst van Jontje 84. Lionel Brockman Richie. Het is een Amerikaanse muzikant en popzanger. Hij begon zijn carrière als lid van de band The Commodores. En groeide letteruit in de jaren 80 tot een van de succesvolste popartiesten alle tijden. Momenteel 76 hier en wennet in Alabama, de Verenigde Staten. En vooral in de jaren 80. En joget er heel volle verschillende hits aan. We oenen natuurlijk een van zien de grootste hits die we krijgen draaien. Hello, Lionel Richie. En daarvoor op nummer 9 in de lijst. Audrey Landers en de Playa Blanca. Wij beginnen verder op nummer 10 in de lijst. Mooie muziek van UB40. En Cherry, Oh Baby. In deze lijst op nummer 10 in deze lijst van Wieke 21, Njontje 84. En zometeen geven we terug naar onze website radiospannenburg.nl bij de agendapagina. En zien we wat er nog meer te beleven valt in onze regio. Nummer 10, UB40.

Nummer 6 in de lijst van week 21, 1984. Marja Raven. En natuurlijk, mijn op de achtergrond, de Big Ben, Catch Me. Nummer 6 in deze lijst, 10 weken. Hij is in de top 4 lijsting van 1984. En daarvoor op nummer 6, Cherry Oh Baby van UB40. Hier bij Radio Spannenburg. Het is 1 minuut door jouw wacht. Ik wens Jon Guljoen en ik een heel goed weekend. Wij gaan terug naar onze website radiospannenburg.nl. Bij de agendapagina. Er staan alle uitgangtips, alle leuke dingen wat te doen is in onze regio. En wij pakken nou nog een paar uit die grote lijst. Zij geven wij nooit de wandeling langs bloemen en vogels in het Markemer Zuidwaarts. Het Friese Geer organiseert een wandeltocht op sneeuw 23 mei. Mijn excursie door het Markemer Zuidwaarts. Het Markemer Middenwaarts dient deze wandeling krijgen deelnemers uitles over de flora en fauna en de ontstien geschiedenis van het gebied. De Markemer Zuidwaarts besteedt uit droeggevallen zandplaten langs de kust van Markem. In het Far Ier bloeien hier verschillende wilde planten en bloemen. Waaronder de geflekte rietorchidissen, rolklaver en de vogelwikken. De vogels spelen een belangrijke rol tijdens deze excursie. In het gebied leven onder meer de roerdompen, de baardmannetjes en de oeverzwaluwen, de knobbelzwanen en roofvogels zoals kiekendieven en de torenvalken. De wandeling duurt ongeveer 12 uren en vindt plaats vanuit 10 uur maar tot 12 uur. En de organisatie adviseert deelnemers wandelskunnen en een verrekijker mee te nemen. De excursie is net een rolstoel toegankelijk en kaarten binnen te verkrijgen via de website van het Friese Geer. Dan hebben we natuurlijk nog de muziek om de visimmigratie vieren tijdens World Fish Migration Day. Tijdens de World Fish Migration Day op sneeuw 23 mei vindt de vismigratie vieren bij de Oosterludiek. Toegankelijk is dat voor het publiek. Muziek is krijgen op die dag en kijk je achter de schermen bij dit project bij het IJsselmeer en de Waddenzee. Wat dit Marco verbindt. Tijdens de excursie wordt uitgelegd hoe trekvissen zoals paling, stekelbaars en spiering gebruik maken van de doorgang tussen zout en zoet water. Ik word ondag besteed om de laatste fase van de bouw van de vismigratie vier voor de excursie van Oosterdijk en de Waddencentrum een mooie lezing over de vismigratie. Daarna volgt er rondleiding buiten waarbij de onder meer de koepen wordt bezocht en de twee startmomenten binnen om 10 uur en om 11 uur aan de deelname kost 12,50 €. En de tickets binnen verkrijgbaar op de website van het Friese Geer. Nou ja, geweldig. Natuurlijk hebben wij natuurlijk op 12 Pinksterdag de fietsafstedentocht. De organisatie zocht eruit bij de mooie fietsdag. De route luidt er weer mooi bij. Fietsers kennen manje hun hart weer ophelden, want het is weer traditiegetrouw. Die het ver de fietsafstedentocht. De route van 234 kilometer is compleet uitverkocht. En dat betekent ongeveer 15.000 fietsers die onder start zullen verschijnen. De route is ouderhonderd die het op proef fietst, vertelt de vastzitter Stefan Rekker aan de radioverslagjouwer Johannes de Vries. Ginswagen, de route luidt er oer al goed bij, al dus Rekker. Bij alle mannen kende route kijkt als volgt hier onhouden worden. Het had goed voldien de parcours rinnen langs de campings Elfbergen en de Waps. De werkzaamheden bij Wat Zijn worden deze week ik ouderon en zullen dus net meer problemen zwaar je de fietsers kennen via Wat Zijn de Frieske waren inkomen en vervolgens terug Tjergaast, Sleert, Wiekel, Balk, Aldemadem om zijn muis te komen. In Sleert en Aldemadem staan stempelposten. En dan gaat het natuurlijk richting Staveren. Nou ja, dat is dit een leuk plaatsje en ik een leuk filmpje op onze website. Radiospannenburg.nl sjoch daarop nice uit de Friese Marren. Wij gaan vierde mooi de top 40 lijst uit het Verlienen. Wij zijn daar al op plakje nummer 4. Muziek van de Augustal Manoeuvres in the Dark op nummer 4. Dit is Locomotion uit 1984.

heerlijk. Ja, zo begint het weekend extra goed. Robert Jaggerty en de Scooters. I save the day op nummer voor jou weer in deze lijst. Van Wieke 21, Njontjen, 4 en 80. De eerste notering voor dit nummer. Wie plak je nummer 3 en ik viert je weekend in de lijst dus. Van Njontjen, 4 en 80. Robert Jaggerty en de Scooters. Het weer een Nederlandse popgroep rondom zanger Erik van der Hof. Die in Njontjen 80 de groep het oprichten. En tot Njontjen 89 het dat besting. Ze binnen vooral bekend met hun hits I Save the Day uit Njontjen 84. Die waar kijk ik het draait in deze lijst van Wieke 21, Njontjen 84. De top 40 lijst uit het verlienen. Nummer 4 met Robert Jaggerty en de Scooters. I Save the Day. En wij gaan gauw verder op nummer 3. Maar ja, de Duitse band El Pavil op nummer 3 in deze lijst. Jawel, maar een van hun grootste hits. Big in Japan. Nummer 3 in de lijst. Heerste routine voor dit nummer is plakje nummer 2. En ik Njochen Wieken in de lijst van Wieke 21, Njontjen 84. Dit is een Radio Spannenburg. Nou, maar je Siepstoorzender Elze Vretion tussen 6 en 8 op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. Het hert van de Frieske Maren. El Pavil op nummer 3, Big in Japan.

nummer 12, Danny de Munk. En ik voel me zo verdomd alleen. Nummer 12 in deze lijst uit Njuntjen, 84, Danny de Munk dus. Nummer 12, 14 weken in de lijst. En heeft de notering voor dit nummer. Wie plak je nummer 1 en wij draaien hem op nummer 12. Ik voel me zo verdomd alleen. We hebben nog één nummer te keer uit deze lijst van Wieke 21, Njuntjen, 84. Na je Wieke ben ik de wet tussen 6 en 8 om je weekend goed te beginnen op de Freetune. En na je Wieke de lijst van Wieke 22, Njuntjen, 84. En dan draaien we zoals altijd de nummers 10 tot en met 1 uur. Die lijst na je Wieke dus van Wieke 22, Njuntjen, 84. We hebben nog één nummer te keer uit deze lijst van Wieke 21, Njuntjen, 84. Dat hoor je, jawel, my queen. Freddie Mercury op nummer 1. I want to break free. Nummer 1.

Nummer 1, Weaver Queen en I Want To Break Free You. Dit is een lijst, nieuwtje, 84. Ja, hallo, bedankt voor het luisteren dan. Dit wie hem Siepstoor zender op deze 22e mei van de 2020. Na je week ben ik de wet tussen Soizen en Achten op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. Maar je natuurlijk het laatste nieuws uit die regio. Goeie muziek op de Freetune om het weekend extra goed te beginnen. En ik weet dat of je de lijst uit het verlienen. Na je week dus van week 22, nieuwtje 84. Er zitten we heel veel goeie muziek in. U2, The Bears, Tears for Fears, Bruce Springsteen, The Simple Minds, Gensamme toch. Dus zeker na je week weer stemmen op Radio Spannenburg, het hert van de Friese Maren. Ik wens je een goed weekend, nooit 8 uur, even wat oors live vanuit deze studio, Jering Balkwal. Ik wens je een goeie jong verder. Hou de Radio Spannenburg verte, luister naar je zoet, dien regio en natuurlijk de goeie muziek. Een goed weekend en graag ont na je week weg tussen Soizen en Achten. We beginnen uit, mijn volbeat, Lola Montez, een goed weekend, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over 1,5 maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
2: Et oui, c'est pour toutes ces raisons. C'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
1: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7... en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
3: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
1: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woord van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Ja, van harte welkom bij aflevering 305 van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Hard Barracuda deze keer. Ja, dit is eigenlijk al een nummer wat vaker langskomt op vrijdagavond, maar ja, deze keer speciaal omdat je op het verlanglijstje stond van Locked Out, de rock coverband uit Sneek. En ja, sterker nog, ze hebben veel meer nummers aangedragen voor deze avond. 2 uur lang hebben we ze op de koffie, of eigenlijk ben ik bij hun op de koffie, want ik zit op het moment in de oefenruimte in Sneek. We maken even gebruik van de gelegenheid om hier een mooie van om het hoekje te kijken. Want er zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen, bij hun geweest en aan de gang. Ze gaan ook even live zingen, 2 uur lang. Wat hebben we nog meer deze avond? Nou, straks na 10 uur dan hebben we natuurlijk Jana Hoogster nog eventjes met haar filmnieuws en filmmuziek en alles wat erbij hoort. En aan het einde van de avond dan komt het Tjeerd van Popten met zijn tas vol met metalmuziek. En dan gaan we het even hebben over het hardere segment. En dat gaan we dit uur eigenlijk ook wel een beetje meemaken. Want we hebben behoorlijk wat heftige nummers hebben we op de rol staan. We beginnen even rustig met Wings, Mull of Kintyre.

0: Nou, dat was The Gathering met het nummer Strange Machines. En ja, dit is een wat langer nummer en aangedragen door, ja, door wie eigenlijk? Ik zit hier bij Jelle Zijlstra. Nou, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Was dit nou een nummer wat jij hebt aangedragen of zeg je van, heb ik er nooit van gehoord?
1: Nou, ik vind The Gathering ook wel leuk, maar ik denk dat die pedaal vandaan komt.
0: Ja, nou, die zit hier om het hoekje. Daar gaan we zo meteen ook even mee praten. Ook aangeschoven is inmiddels Laura. Ja, goedenavond Laura. Jij bent ook een van het eerste uur, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou, en er is de afgelopen tijd ook heel veel gebeurd. Afgelopen jaren, zeker in jouw leven. Want ja, wat is er allemaal niet gebeurd?
2: Ja, ik ben recent moeder geworden.
0: Ja?
2: Nou ja, recent is inmiddels alweer 16 maanden.
0: Gaat snel, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou,
2: dus, ja.
0: En daardoor was het ook onder andere even een tijdje rustiger bij Locked-Out. Want het is altijd even afwachten van, hoe gaat het allemaal? Want het was ook jullie eerste kind, zeg maar. Dus dan is het altijd even spannend om te kijken van, vind ik het wel leuk? Nou, vond je het leuk?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Nou ja, we hebben foto's gezien en het ziet er allemaal heel schattig en leuk uit allemaal. En ja, je hebt de microfoon weer opgepakt. En was je alweer snel aan het zingen of heb je toch een tijdje uit de running geweest?
2: Nee, wat is het? 2 maanden of zo. En toen zijn we weer redelijk begonnen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, ik weet dan wel, zeg maar, voordat het uitgerekend was allemaal, hebben jullie aangegeven van, we nemen eerst even geen boekingen aan. We moeten even kijken hoe het loopt allemaal. En als dan één keer weer het licht weer op groen gaat, dan heb je ook niet binnen nu en een week weer een optreden. Dus dat heeft ook altijd weer even tijd nodig om weer op te bouwen. Dat is inmiddels weer een beetje gelukt.
2: Nou ja, het liep weer even anders natuurlijk. Want ja. Er zijn 2 bandleden die wilden ermee stoppen vorig jaar. Dus wel wat optredens gehad van tevoren. Maar toen zaten we weer.
0: Nou ja, we zitten hier nou mooi om tafel. Even terug te kijken en vooruit te kijken. Ik sprak eerder deze avond nog even met Douwe. En toen kwamen we ook tot de conclusie dat het alweer 6 jaar geleden is dat jullie bij ons in de studio waren voor een optreden. En dat was de eerste de bandopname die we in Even Wat Oors hebben gehad. We hadden nog wel eens eerder een duo gehad. Maar als band, zeg maar, waren jullie de eerste. Dat heeft ook altijd een bepaalde connectie met elkaar. En we houden elkaar eigenlijk altijd wel wat in de gaten. Afgelopen 6 jaar, dat kunnen we heel snel samenvatten. Of heel lang samenvatten. Veel opgetreden?
2: In de tussentijd,
0: ja.
2: We hebben wel aardig wat optredentjes gehad. Dus,
0: Waar zijn jullie zoal geweest?
2: Poeh. Nou, een paar keer in Bozem. En dan nog wat tentfeesten hebben we gezien.
0: Nou, misschien weet je al ook nog een paar.
1: Ja, ik weet er ook nog wel een paar. Nou, uiteraard kwamen 3 uitgaafs meer. Dus daar hebben we natuurlijk wel redelijk wat opgetreden.
0: Mm-hmm.
1: En in Heeg bij de notaris, die helaas gesloten is. En ja, Abaga was ook een prachtig optreden. En de scooters, ja, waar hebben we niet gestaan? Vegelingsoord, bij jouw feestje nog?
0: Club Stoppengat.
1: Club Stoppengat.
0: Ja, jullie waren een van de eerste die daar op het podium stonden.
1: Ja,
0: volgens mij waren jullie in de tweede set, de sessie waren, of de eerste, in het begin in ieder geval.
1: Ja. We mogen het spits vaak afbijten.
0: Ja, nou, allemaal hartstikke leuk. Jullie hebben heel veel nummers hebben jullie aangedragen. En jullie gaan straks ook nummers draaien. Onder andere van de Black Keys en Robert Palmer. Wat zijn dat nummers die jullie speciaal voor deze avond hebben ingestudeerd? Of is dat de nieuwe sound van Locked Out?
1: Nee, nou ja, we zijn natuurlijk eigenlijk een beetje een band in opbouw.
0: Mm-hmm.
1: En met 2 nieuwe muzikanten erbij. En dan ga je toch een beetje vroeten in de oude setlist. En deze 4 nummers die zaten er redelijk snel in.
0: Mm-hmm.
1: En die gingen wel goed. En jij kwam ook al redelijk snel met het verzoek van, kunnen we niet wat doen?
0: Ja.
1: Dus dan kwamen we daarop uit eigenlijk.
0: Ja, nou, het is ook zo van de andere nummers die jullie hebben aangedragen. Die zien we dit uur en volgend uur allemaal weer terug. We gaan ook even rouleren met mensen die aan een microfoon zitten. Want we moeten natuurlijk Michel en Jeroen ook eventjes geïntroduceerd krijgen. En Douwe die zit ook al te popelen van ongeduld om even wat te delen met de luisteraar. We hebben zometeen Billy Idol hebben wij in het vooruitzicht, Hot in the City. Die is aangedragen. Is dat dan ook een nummer die jullie ook live doen? Die jullie zelf ook kunnen?
1: Nou, dat zou ik wel willen, want ik heb hem dus inderdaad ingebracht.
0: Ja.
1: Maar dat moeten we in de band gooien. Hè? En dan hopen we dat de anderen ermee instemmen.
0: Oh, dit is eigenlijk een soort van een lekkermakertje voor je eigen muziekmaten.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou, we gaan zometeen na Billy Idol gaan we luisteren naar jullie twee live uitvoeringen van Lonely Boy van Black Keys en Bad Case of Loving You van Robert Palmer. Ja, die nummers zaten er dus vrij snel lekker in. Zijn dit dan starters of ergens in het midden in een set vanavond? Of zijn dit uitsmijters of moeten jullie dat nog even uitpuzzelen?
1: Nou, Lonely Boy, kijk, in de vorige set zat hij altijd wel vrij voor in. Maar ja, ik schat zo in dat ze een beetje in het midden van een optreden gaan komen.
0: Dat is wel gewoon om lekker even aan de gang te blijven en de boel wat in beweging te houden.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou, we doen eerst Hot in the City, Billy Idol. En jullie gaan jullie maar even klaarmaken voor die twee live nummers. Dan gaan we daar gewoon lekker mee door.

0: Nou, en dit was even een lekker begin van het eerste uur. Lekkere live muziek en lekkere rockmuziek op de vrijdagavond. En aangeschoven inmiddels is Douwe Wiegersma. Ja, wij kennen elkaar al sinds de zandbak bijna. Hoe gaat het met je?
1: Ja, gaat goed. Ja, de zand is inmiddels een beetje uit mijn haar weg gepoetst, zeg maar.
0: Ja, bij mij ook inderdaad, ja.
1: Dus, wat kaal, zeg maar.
0: We zijn wat grijze lokken zijn erin ingeslepen, zeg maar.
1: Wat grijs, ja.
0: Maar still going strong, hè, qua muziek.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Keep on rocking, hè.
0: Jij bent de bassist en een van de founding fathers van Locked Out. Qua muziek, heb je nog veel bijgeleerd of heb je het gevoel van dat je alles wel een beetje beheerst?
1: Nee, ik kan niet zeggen dat ik alles beheers. En door de jaren heen dan maak je natuurlijk wel een ontwikkeling door met alle verschillende muziekstijlen die je tegenkomt in zo'n coverband. Dat is, dat is heel mooi. Kijk, dat is ook vaak wel het verschil met als je eigen nummers maakt. Dan blijf je waarschijnlijk wat meer in je comfortzone dan bij een coverband. Ja. Dan moet je wel uit je comfortzone stappen. Ja. Dat maakt het wel uitdagend.
0: Dus geen freestalige troubadour nummers voor Locked Out?
1: Nee. Duidelijk over zijn.
0: Je bent altijd een rocker geweest. Je komt ook uit een rockende familie.
1: Ja, dat kun je wel zeggen.
0: Ja. En wij hebben hier ook een nieuwe man naast ons zitten. De drummer. Stel je maar eens even voor.
2: Nou, ik ben Michel Jansen.
0: Ja.
2: Ik kom uit Blankenham.
0: Ja.
2: En ik heb het grootste deel van mijn leven in de Noordoostpolder gewoond. Ik heb voor dit bandje verschillende projecten gedaan. Ik heb in een rockband gespeeld in Urk. Een jaar of 5. Vlak hiervoor nog een jaar of 9 in een bluesband.
0: Mm-hmm.
2: En ik ben eigenlijk via een ander coverbandje gaan zoeken naar een nieuw coverbandje. En toen kwam ik eigenlijk deze band tegen.
0: Ja.
2: Nou, een auditie gedaan en nog een paar keer wezen praten. En uiteindelijk mocht ik blijven.
0: Nou,
2: daar ben ik hartstikke blij mee.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nou een avond in oefenruimte met jullie mee mogen maken. Maar het klinkt ook al zeer vertrouwd. Gerrit is door werkomstandigheden uit de band moeten stappen, had ik begrepen. Nou ja, dat heb je op een bepaalde leeftijd. Dat je met werk en met gezin en dat soort dingen dan. Ja, wij zijn al 50 plus, dus wij hebben dat allemaal gehad. Op een gegeven moment dan heb je keuzes. Hoe zit het met jou, Michel? Jij bent vrij man. Je kan gaan en staan waar je wil. Of je hebt ook compromis te sluiten thuis.
2: Nou ik kan alle kanten wel op. Ik ben ook 53. Ik heb 2 kinderen. 2 dames. Die zijn al een tijdje thuis uit. Die zijn al volwassen.
0: Ja.
2: Ik heb ook al 3 kleinkinderen inmiddels.
0: Ja.
2: Dus ik heb de tijd aan mezelf. Ik kan in feite gewoon heel veel avonden vrijmaken voor muziek. Ja. En de weekenden.
0: Speel je nog meer bandjes dan alleen dan Locked Out?
2: Ja, ik heb nog een ander bandje. Dat heet Fly on the Wall.
0: Mm-hmm.
2: Dat is een bandje uit de Noordoostpolder. 2 jongens uit Emmeloord. En daar oefenen we nu tot nu toe mee in Lemmer.
0: Mm-hmm.
2: Vorige week hebben we toevallig ook een keer hier gerepeteerd. En het is het idee dat wij zeg maar ook hier gaan repeteren.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou ja, het is een prachtige omgeving hier in Sneek. Kun je mooie muziek maken. Het is ook waar we hier zitten is het ook een soort van muziekcultuur hangt er.
2: Ja.
0: Prachtig allemaal. Veel succes en plezier vooral bij Locked Out. En ik denk dat we elkaar vaker tegen kunnen komen. Want Locked Out en Even Wat Hoors, die hebben natuurlijk een connectie met elkaar. Probeer elkaar een beetje te steunen. En dat is best wel lastig op bepaalde momenten. En we houden elkaar mooi op de hoogte. Jij hebt ook nog iets anders voor. Want jij bent ook de vader van Fauke Wiegersma. En Fauke Wiegersma, dat is de man zeg maar, die bij Oltas inmiddels aangeschoven is. Als boegbeeld eigenlijk. Want die andere mannen hebben niet zoveel haar, maar Fauke wel.
1: Ja, inderdaad. Ja. Meestal is het van dat iemand met het trauma loopt van de zoon van. Maar in dit geval is het de vader van.
0: Ja, ja nou, maar ik denk dat je er wel trots op kunt zijn.
1: We moeten mee leven. Ja, ik ben hartstikke trots. Ja. Ja, het is mooi wat ze doen en wat ze, de muziek die ze maken en wat ze al bereikt hebben. In december stonden ze als hoofdband op de Friesian Metal Night. op een groot podium in een neushoorn. Nou, dat is prachtig.
0: Ja.
1: Ja, mooie visuals, mooie show. Het is,
0: ja, ja. Nou ja, Varken heeft ook een jaar lang heeft hij het metalprogramma bij Radio Spanenburg gedaan. En ja, daardoor houden we hem natuurlijk mooi in de gaten. Ook omdat Oltas vrienden van de show zijn. En ja, als er iets met metal aan de hand is, ja, dan daar is Oltas vaak bij. En soms dan stappen wij er ook wat om. Ja, dan komen we de mannen Peter Herman en zo, die komen we ook allemaal tegen. En de drumster die ook bij jullie uit de regio komt. Dus wel prachtig allemaal. Heb je dan bij wijze van spreken zelf ook alle platen van Oltas? Of draai je dat dan ook veel in de auto of thuis op de koptelefoon? Nee.
1: Niet echt.
0: Nee.
1: Maar het is prachtige mooie muziek. Maar ja,
0: het is iets harder en iets anders dan wat je gewend bent.
1: Nee, het is niet per se harder. Zo nu en dan luister ik wel eens naar naam.
0: Ja.
1: Ja. Dus het is, ik vind het heel mooi wat ze doen.
0: Ja, ze komen ook op prachtige plekken. Wat ik zeg, van, ik hou het zelf ook wat in de gaten. Maar ja, die jongens en een meid, die komen overal. In Duitsland, in België. En nou, volgens mij staat er nog heel wat in petto de komende, ja, de komende jaar, dit jaar. Dus,
1: ik geloof Italië.
0: Ja, dat komt er ook allemaal aan. Ja. Nou, hartstikke mooi. We gaan zo meteen even natuurlijk een nummertje draaien van Oltas. The Pain Inside. En daarvoor doen we nog eventjes Scorpions, Big City Nights. Douwe, is dat een van jouw nummers? Of
1: nee, dat is Jelle zijn favoriet.
0: Oh ja.
1: Ja, ik zie hem al vooral even de tekst en de video bekijken.
0: Ja. Nou, dan doen we dat naar de uitzending.
1: Rock and roll, zeg maar.
0: we gaan er al luisteren.

Ja, dan zijn we weer bijna aan het einde gekomen van het eerste uur. Oltars heeft het even mooi verteld allemaal. Straks in het tweede uur dan komen de mensen van Locked Out nog eventjes terug. Gaan ze ook nog twee nummers draaien. We beginnen straks natuurlijk met de Kriebelgalente hit Quo and Restless Minds, het Fleet. En ja, vorige week hebben we dat voor het eerst gedraaid. Een paar weken terug hebben we dat voor het eerst gedraaid. En zoals al eerder verteld, het Fleet, dat gaat over de straten in Leeuwarden die berucht is. En het is allemaal waar wat ze zeggen. Want mijn dochter die woont daar ook in die straat. En die appt soms wel eens foto's en verhaaltjes van wat er beneden allemaal gebeurt. Dus het is allemaal niet gelogen. Ook gaan we lekkere muziek draaien. Onder andere van Led Zeppelin en André Hazes komt ook nog eventjes langs. Nou, prachtig allemaal. En we doen ook 3A7 nog eventjes. Want Sipke de Boer die mag ook niet ontbreken als het om rockmuziek gaat. Nou, tot aan het nieuws doen we nog even een stukje Boas. Gambling with Love. En nu eerst eventjes Lost Bloodline van Steven Jansen. Tot zometeen.

0: Ja, je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
1: lekker man. Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
0: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar voor jou.
1: Voor Henk vind ik, moet wel even kunnen.
0: Eén keer Henkie.
1: Ja, Henkie.
2: Henkie. Henkie.
0: Maar dat heb ik
3: nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
4: Nee. Werelds.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
2: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor. Maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
3: De Israëlische minister.
2: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
1: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.

0: and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het twaalfde woorden van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

0: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Te Horen, waarin we zijn begonnen met Quo en Restless Minds. Het Vliet, de kriebelige lentehit. En ja, daarmee beginnen we altijd het tweede uur in het tweede kwartaal. En ja, we gaan dit uur ook weer even terug en vooruitkijken met Locked Out, de rock coverband uit Sneek en omstreken. En ja, aangeschoven zitten inmiddels Douwe en Jelle. Ja, Douwe is even blijven zitten vanuit het eerste uur. Nou, Jelle hebben ze pas ook al even gehoord. Nou, mooi jongens dat we hier even zijn. Ja, terug op het oude nest. Want ik kan me ook nog herinneren dat ik hier een jaar of 5, 6 terug ook nog wel eens een keertje ben geweest om wat filmopnames te maken of nog eens even om het hoekje te kijken. Het is alweer een tijdje terug.
1: Ja, het is alweer een tijdje terug. Maar we zien elkaar toch nog redelijk vaak.
0: Ja,
1: al. En op een festival of ergens anders. Dus,
0: Of als we weer even terug op de palen zijn in ons eigen dorp of zo. Ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Hè? Nou, we hebben lekkere muziek hebben we klaarstaan. Killing Joke was onder andere een van jullie bands, favoriete bands. Love Like Blood. Nou, dat is ook echt een klassieker uit de jaren 80. Dus ik heb het gevoel dat die voor Douwe Arnold was. Is dat nou iets voor jou, Douwe, om Killing Joke nog een keer te draaien?
2: Ja, die mag je wel vaak draaien. Ja, ja. Ja. Daar ben ik helemaal voor.
0: Maar dit is echt nou uit de MTV-tijd, hè? Uit midden jaren 80.
2: Ja, maar je komt van een oud boerenspelletje en daar had je geen MTV. Dus,
0: Nee. Maar dit draait ze ook op de radio, want dit heeft nog in de top 5 van de top 40 gestaan. Dus die heeft het nog wel lang volgehouden.
2: Ja, zeker. Je hoort hem nog regelmatig op de radio.
0: Ja, klopt. Ja. Nou, we gaan er naar luisteren. Ja.

0: Ja, dat was A Whole Lot of Love van Led Zeppelin. En ja, die hoor je ook heel vaak op de radio. Led Zeppelin is sowieso een favoriet. En volgens mij gaat daar een vingertje omhoog van Michel. Nou, ik zie hem ook al glunderen, want hij heeft er waarschijnlijk hele mooie gedachten, heeft hij erbij. Hoe zit het met jullie, jongens, Led Zeppelin? Hebben jullie die ook op de lijst staan om te spelen? Of laat jullie dat aan iemand anders over?
1: Ja, volgens mij staat hij al jaren op de nominatie. Maar het is er eigenlijk nooit van gekomen, tot nu toe.
0: Nee, maar ja, misschien...
1: Misschien in de toekomst nou eens een keer. Dat hij,
0: Nou, er is sowieso een supporter met twee drumstokjes in zijn handen die hem er wel graag op wil hebben, volgens mij. Ja. Maar ja, dat zullen we kijken. Wat ook wel leuk is om te vertellen, is dat jullie binnenkort ook in Jouweren gaan optreden, geloof ik. Hè? Was het niet Vroom?
1: Ja, wij hebben een aanbieding gekregen om op Vroom te spelen. En daar zijn we heel blij mee. Mm-hmm. Kijk, we maken nu zeg maar een doorstart. We moeten weer optredens krijgen. En het is mooi dat dit... Dat dit op ons pad komt en dat we daar naartoe kunnen oefenen eigenlijk op deze manier. En we zullen jou er eens even wat laten zien.
0: Ja, nou, horen. Jullie hebben een nieuwe samenstelling, want niet alleen Michel, maar ook Jeroen is erbij gekomen. De nieuwe doorstart, was dat dit jaar of vorig jaar? Wanneer zijn jullie daarmee aan de gang gegaan?
1: Nou, eigenlijk vanaf vorig jaar zomer zijn we al op zoek naar nieuwe muzikanten. En dat is niet altijd even makkelijk gegaan. En nu hebben we een stabiele bezetting. Mm-hmm. En we hopen hier wel een aantal jaren mee door te gaan.
0: Ja, nou, ik weet sowieso dat het vrij lastig is om muzikanten te vinden in bands. Want er lopen heel veel vacatures bij de verschillende bands. En ja, dan moet het ook altijd nog even passen natuurlijk. En de muziekkeuze, dat moet ook allemaal even kloppen met elkaar. En ja, mooi dat dat gelukt is met Michel en Jeroen. Straks in jouw, is dat dan een van de eerste optredens in de nieuwe bezetting?
1: Ja, dat gaat onze eerste optreden worden.
0: Ja. Ja, ja.
1: Eerst even goed oefenen.
0: Nou ja, jullie kunnen sowieso al vier prachtige nummers doen. Want de eerste twee hebben we het eerste uur gehad. En straks gaan we nog twee nummers doen. De Black Crowes, Hard to Handle en Bryan Adams, Run to You. Nou, die laatste is sowieso een persoonlijke favoriet. En de Black Crowes, die lusten we ook wel. Dat zijn ook twee nummers die er helemaal bij jullie in zitten.
1: Ja, dat zijn nummers die we de afgelopen weken al regelmatig hebben gespeeld. En dan zit er bij iedereen wel goed in.
0: Ja,
1: ja, natuurlijk. Straks, we hebben nog een aantal weken om nog heel wat op het hele repertoire goed door te nemen. En tegen die tijd dan zijn we er helemaal klaar voor om een avondvullend programma of een middagje te...
0: Of een set te doen. Ja, maar wat dat betreft, Jelle, dat is prachtig. Jullie lopen natuurlijk al jaren mee. Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen waarvan je denkt van... Hey, dat was 10 jaar terug niet zo met knopjes of met draadjes of dat het niet werkt... dat je aan het draaien bent aan dingen en denkt van wat doe ik nou eigenlijk?
2: Ja, nou ja, kijk, het gaat natuurlijk wel door, hè, de ontwikkelingen. Dus Laura heeft sinds kort ook alweer in eerst. Dus dan moeten we dat allemaal eigenlijk ook hebben.
0: Ja.
2: Maar goed, we zitten ook wel een beetje van... we moeten natuurlijk wel wat optredens hebben... voordat je daar flink gaat investeren.
0: Ja, dat klopt.
2: Dus er zitten wel dingen aan te komen natuurlijk.
0: Ja. Nou, het is sowieso mooi als je ze nu en dan eens wat dorpsfeestachtige... of wat buurthuisachtige feesten kunt begeleiden met mooie muziek. Nou, we hebben dat in de Vegelingsoord een paar jaar terug ook meegemaakt. Nou, jullie kunnen de boel wel op een kop zetten. Hoe kunnen mensen jullie bereiken? Hebben jullie een eigen social media? Of eigen website, of hoe zit dat bij jullie?
2: Ja, dan geef ik die toch even aan Douwe, want die is daar de man van. Dus,
1: Ja, we hebben onze Facebookpagina natuurlijk. www.lockedoutsnake.nl. En daar zijn we wel op te vinden. Mm-hmm. Instagram zijn we op te vinden. Laura, waar zijn we nog meer op te vinden?
0: YouTube.
1: Instagram. En YouTube natuurlijk. Ja.
0: Ik moet eerlijk zeggen, jullie zetten daar het laatste jaar niet. Maar jullie hebben daarvoor wel een paar mooie optredens, registraties hebben jullie erop zetten. Dat is dan nog in de oude bezetting. Ja. Maar dan hebben de mensen wel even een representatief beeld van wat jullie zoal brengen en kunnen.
1: Ja, je ziet vaak hele flitsende filmpjes van bands zie je op Facebook langskomen. Maar dat is vaak niet live ingespeeld. En bij ons, what you see is what you get.
0: Ja.
1: Dus dat is onze reclame.
0: What you hear is what you get.
1: Ja, en what you see is what you get.
0: Ja.
1: Dus het licht en geluid.
0: Ja, nou, we gaan zometeen luisteren naar een live registratie van Hard to Handle en Run to You. Hebben jullie daar nou een speciaal verhaal bij waarom jullie dat zo lekker vinden, zo lekker kunnen spelen? Of zeg je van, het is gewoon een goed nummer?
1: Ja, het is... die wil wat zeggen.
2: Nou ja, ik ben eigenlijk best wel een beetje natuurlijk opgegroeid met Bryan Adams. Vroeger is een keer wat stage gelopen in Canada en met een bandje teruggekomen. En dat is wat mij betreft nog steeds het beste album. En daar staat Run To You op.
0: Ja.
2: En die wilde ik eigenlijk ook niet spelen. Want ja, je kan hem nooit zo goed spelen als het origineel. Dus dat was wel wat lastig. Maar ik vind dat we er toch redelijk doorheen komen. En,
0: ik moet ook eerlijk bekennen dat ik het een zeer geslaagde uitvoering vind wat we hebben opgenomen. Dus ik denk dat ik er misschien ook, omdat het een persoonlijke favoriet van mij is, nog eens vaker kunnen gaan draaien buiten deze uitzending om. Maar dan vroeg ik me nog even af, misschien kun je daar een eerlijk antwoord op geven. Kleine jongen van André Hazes, wat vind je daarvan?
2: Nou, André Hazes, dat is de senior natuurlijk. Die doet het natuurlijk heel wat beter als een zoontje.
0: Ja.
2: Dat vind ik in ieder geval.
0: Ja.
2: En voor de rest dan... dat kan ik wel waarderen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja.
2: Hij kan best wel wat. Maar het is niet helemaal met muziek.
0: Nee, maar het is nog wel een beetje de basis, hè, zeggen ze dan. Hè?
2: Ja, Hazes de basis. Ja.
0: Nou, we gaan luisteren naar Kleine Jongen. En daarna doen we de Black Crowes en Bryan Adams nummers... Hard to Handle en Run to You.

0: En inmiddels is het ook aangeschoven Jeroen Derksen, de gitarist. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, want we hebben net even al 4 keer van jou mogen genieten van je nieuwe gimmickjes en je leuke frutseltjes van wat je allemaal onder de voet hebt.
1: Ja,
0: en in de vingers hebt. Stel je maar eens voor. Wie ben je? Waar kom je vandaan?
1: Ik ben Jeroen, 30 jaar, kom uit Emmeloord. En ik heb ook in het verleden wel wat optredens zo gedaan. Ik was op zoek naar een coverband en hier klikt het eigenlijk gelijk wel goed. Ja.
0: En zit je op dit moment ook nog in andere bandjes of focus je nu helemaal op Locked Out?
1: Ja, ik zit ook nog in een andere band, dat heet Midnight Reverie. In Apeldoorn zitten wij. Dat is meer eigen werk en het is dus echt koffers. En juist die combo vind ik wel heel erg leuk.
0: En is dat met die andere band dan ook materiaal of een band zeg maar, waar je bijvoorbeeld met de popronde mee gaat doen of in gaat schrijven? Of al eigen nummers op de streamingsdiensten hebt staan?
1: Nog niet. We zijn nu ergens op een zolderkamer van de bassist wat dingen aan het opnemen. Dat gaat wel aardig en verder hebben we wel wat boekingen staan.
0: Ja. Nou, mooi dat je de tocht wilt ondernemen, zeg maar, om regelmatig richting Snake te komen. Je bent 30 jaar, maar je speel je al je leven lang of is dat iets van de laatste jaren?
1: Jaar of 15, denk ik. Ik was eerst altijd zolderkamergitarist. En op een gegeven moment dan wil je toch wel het iets uit gaan breiden. En op die manier ben ik lekker buiten gaan spelen.
0: Ja, nou ja, dat kan ook in Friesland natuurlijk. Ja, Jelle, dan heb je in één keer een collega-gitarist heb je naast je staan. Is dat dan ook even wennen voor jou? Een beetje aanvoelen?
2: Nou, uiteraard. Maar Jeroen die doet het fantastisch. Dus die kan best een potje gitaar spelen.
0: Ja.
2: En ik hoop dat we elkaar goed gaan aanvoelen.
0: Ja.
2: Best belangrijk. Dus dat komt vast goed.
0: Ja.
2: Al vertrouwen in.
0: Heb je dan ook het gevoel, dat is nu even voor de drie oudste leden, zeg maar. Heb je nou ook het afgelopen weken, maanden het gevoel van dat ook qua muziekgenre dat er wat andere geluiden komen door de twee nieuwe bandleden? Of heb je het gevoel van dit past zo goed dat we eigenlijk onze oude repertoire kunnen behouden?
2: Nee, ik denk dat we wel redelijk in dezelfde richting allemaal denken. Behalve André Hazes dan.
0: Ja. Maar ja, iedereen heeft zijn
2: er zijn altijd incidenten.
0: Ja,
2: dus,
0: ja.
2: Maar ik denk dat dat heel. Nee, ik denk dat wel dat Jeroen is ook een enorme muziekliefhebber. En ik heb een tijdje met hem op een bank zitten praten over muziek. Nou, hij had het over bands, daar had ik nog nooit van gehoord. Dus dat komt vast goed. En ik vind het sowieso fantastisch dat je ook elke keer weer nieuwe muziek leert kennen. Want je bent eigenlijk wel heel beperkt in je eigen wereldje vaak.
0: Het is sowieso, als je met mensen praat, dan deel je ook elkaars favoriet. En als je dan eens een keer een avond niks te doen hebt en je zit op de bank, dan ga je toch aan je Spotify even scrollen, even kijken van, wat is dit? En dan denk ik, potdikkie, dat is eigenlijk ook wel leuk. Hoe kan ik dit de afgelopen 50 jaar gemist hebben?
2: Ja, precies. Nee, dat klopt. Precies.
0: Ja.
2: En dan denk je eerst, wat is dat nou weer van nummer? En dan blijkt het achteraf toch een fantastisch mooi nummer te zijn.
0: Ja.
2: Dat is vooral heel leuk.
0: Ik heb dat zelf als ik met mijn kinderen in de auto zit. Ik heb ze ook van 22 en 24. En ze hebben dan de neiging om altijd de radio over te nemen. En dan drukken ze hun eigen Spotify playlist erin. Maar dan zit ik op de achterbank. En mijn vrouw zit dan ook op de achterbank. En zit wel aan te kijken. En dan wat die kinderen dan zeg maar uit de radio krijgen. Of uit de Spotify krijgen. En dan zitten we elkaar aan te kijken van we hebben ze goed opgevoed, want ze hebben een hele goede muziekkeuze en
2: precies.
0: Verrassende nieuwe bands en artiesten. Maar soms ook, dan denk je van, dit is wel goed. En dan blijkt het denk ik een oude rockband uit de jaren 70 of begin jaren 80 te zijn.
2: Ja.
0: Die ik niet eens kende, maar hun wel. Dus dan denk je van, dan leren wij ook nog eens wat van de jeugd.
2: Ja, of ze kennen weer een nummer, dan hebben ze in een game verwerkt. Dan weet een of ander, weet ik veel waarin. En dan, dat nummer ken ik. Oké, dat nummer alweer.
0: Ja, ja.
2: Nou, dat soort dingen heb je ook heel vaak, ja.
0: Ja, dat is sowieso, als je met mensen praat over muziek, je kan er uren over doorpraten. En we kunnen zeker vaker eens even een Locked Out erbij trekken natuurlijk. Als jullie mooie dingen hebben meegemaakt of mooie dingen in het vooruitzicht hebben. Dan zijn we hier natuurlijk altijd geïnteresseerd. geïnteresseerd in. Eerst vroeg maar eens eventjes en dan kijken of we de agenda vol voor jullie krijgen. Want dat zou wel mooi zijn. En misschien kunnen we met even wat oors aan het einde van het jaar ook nog wel eens een keertje iets leuks doen. Het zou zomaar kunnen, hè?
2: Ja, dat zou hartstikke leuk zijn.
0: Nou hebben we de Rolling Stones hebben we zometeen staan. Gimme Shelter. Wie is jouw favoriet? Was dat?
2: Volgens mij van Laura. Nou, echt nummer van Laura, echt een Rolling Stones liefhebster.
0: Ja, hebben jullie ook veel Rolling Stones nummers op het programma of op je eigen lijst staan?
2: Volgens mij 2, maar die hebben we nog niet met deze band gespeeld. Maar,
0: nee, nou, dat is, dan kunnen ze alvast even luisteren hoe Gimme Shelter gaat.
2: Ja, dat is ook een lekker nummer.
0: Gaan we nu naar luisteren.

Nou, en dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van dit tweede uur. We hebben ze pas even geluisterd naar Rockin' the Trolls van BZN. Ja, BZN, Guilty Pleasure. En ja, als je dan toch in twee uur rockmuziek zit, dan moet het meeste rockachtige nummer van de BZN heb ik even op de playlist gezet. En datzelfde, ja, dat geldt eigenlijk ook voor 3A7. Hesitated, daar hebben we gedraaid. Dat is de nieuwe band. Ja, ze zijn ook weer anderhalf jaar bezig van Sipke de Boer. Een paar weken terug waren ze nog op Bregenpop. Hebben ze de boel bijna afgebroken. En ze waren net op tijd van het podium af. Dus ja, was goed geslaagd allemaal. Sipke was toen de persoon die op drie avonden heeft opgetreden. Niet alleen bij 3A7, maar ook als troubadour op het Bregenpopplein. En ja, op de vrijdagavond met de Suskus. Dus dat zijn weer drie diverse genres die hij doet. Nou, we moeten natuurlijk even de mensen van Locked Out even bedanken voor hun gastvrijheid in de oefenruimte in Sneek. En ja, wat betreft gaan straks in het derde uur nog mooi even door met Jana Hoogstra. We gaan nog even luisteren naar wat zij te vertellen heeft over de films en de filmmuziek. Ja, waar wij, ja, wat er allemaal uit gaat komen de komende weken. En ja, tot aan het nieuws dan hebben we nog eventjes ZZ Top, een stukje Sharp Dressed Man. Ja, die past er ook altijd wel bij. Maar nu eerst nog eventjes Dalk van Jennifer Zamudio. Dan hebben we dan nog even wat Zuid-Afrikaanse klanken hebben we op de radio. Ik zou zeggen, tot zometeen.

0: niet.
1: We moeten er een beetje stijl uit gaan, René, het einde van het seizoen. Henk! Eén keer, toch?
2: Tuurlijk, als lekker, kan. Man. Heerlijk.
1: Eén keer nog.
2: Heerlijk.
1: Want?
2: Ja, altijd goed.
1: Altijd goed dit weekend
2: altijd
1: ook weer?
2: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het het leukste programma wat er is. Ja. Vind ik echt.
3: Een lekkere huppakee, daar zit hij.
4: Henk, goed bezig. En nou, Henk, ja.
3: Ja hoor.
4: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
5: Lekker man.
1: Hij blijft het gewoon goed doen, hè.

0: Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
2: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
1: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
1: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee joh, dit is al 3e oren.

0: Welkom terug bij het derde uur van Even Wat Oors. Waarin we weer zijn begonnen met Maite. Zij heeft het album van de maand mei, Himmel Iepen. En Skutte hebben we nu gedraaid. En nou, we zitten nog even mooi terug te denken aan vorige week. Het verhaaltje wat Maite heeft verteld. Nou, super allemaal dat het zo mooi gaat, hè?
1: Verdiend album van de maand.
0: Ja, en dit uur hebben we ook weer zo'n topper in de uitzending. Ja, niet alleen jij, Janne, maar ook Quo Weho. Die hebben we zometeen even aan de telefoon. Die is ook met hele mooie dingen is die bezig. En ja, daar gaan we ons even in verdiepen. Hebben we stiekem al even gedaan. Gaan we het over hebben. Maar Janne, wij gaan daarna gaan we het ook nog even over films hebben.
1: Ja, we hebben er weer twee deze week, Henk. Scary Movie.
0: Weer één?
1: Alweer één, zeker. En Disclosure Day.
0: Oké, nou en dat is met Steven Spielberg, dat is de regisseur.
1: Ja.
0: Dus dat is dan ook weer kwaliteit verzekerd. Maar wat ik heb gezien, ik vond het een aparte film.
1: Ja, zeker weten.
0: Nou, gaan we het zo meteen over hebben. Eerst ja, gaan we gewoon even lekker in de hip-hop stemming raken. Want Quo Weho is rapper. We gaan luisteren naar 50 Cent Window Shopper.

0: Ja, we hebben even geluisterd naar Check-in. En ja, dat is een nummer van 058 toen. En dat is een, de nieuwste Leeuwarden boyband. Met onder andere Poelier Himstrowski. En ook Quo zit erbij. En ja, die hebben we aan de telefoon. Goedenavond.
1: Hey, hallo daar.
0: Ja, want 058 toen, ja, dat is vorig jaar is dat gelanceerd. En ja, daar hebben jullie best veel, reuring mee gehad. En bekendheid mee gekregen in de regio. Hoe hebben jullie dat ervaren?
1: Ja, top. Alleen maar positiviteit. Leuk dat mensen er zo goed op gaan. Ja, ik krijg inderdaad heel veel reacties. Heel fijn respons. En mensen die ook zich als achterban voelen van 058 doen. Dus, en dat is ook de bedoeling. We moeten de movement gaan opbouwen. En mensen moeten een positieve boombap hip-hop ervaren.
0: Ja, nou ja, je bent niet alleen hip-hopper, je bent ook cultureel ondernemer en duizendpoot. En ja, dan heb je het ene weer gehad en dan komt het andere alweer langs. Begin dit jaar kwam de laatste single, een laatste single van jou uit, Het Vliet. Die we ook meteen hebben gebombardeerd in het tweede kwartaal van dit jaar als kriebelige lentehit.
1: Dank je.
0: Het is een heel herkenbare track. Want onze dochter die woont op het Vliet. Dus de dingen die genoemd worden in de track. Ja, daar kan ik heel veel appjes van mijn dochter kan ik daarin terugvinden met afgebrande auto's en met zwaaiende sirenes. Jij hebt dat ook persoonlijk ondervonden allemaal, wat daar bij het Vliet gebeurt?
1: Ja, zeker. Ja, heel veel ervaar je. Gelukkig heb ik de schietpartijen nog niet echt meegemaakt. Gelukkig niet, dat wil ik ook wel houden zo, maar het gebeurt. En ja, ik wandel regelmatig nog wel eens in de buurt. En dan merk je wel dat dingen nog tot vandaag de dag wel actueel zijn. Alhoewel er ook natuurlijk wel mooie dingen eraan zitten. Maar het is zeker een actueel onderwerp.
0: En ja, dit was de eerste single van de nieuwe batch, zeg maar. Want je bent samen met Restless Mind bij in een hok gaan zitten. En jullie zijn er pas uitgekomen toen er heel veel muziek was geschreven en gemaakt.
1: Ja, nou ja, het is toch net iets anders gegaan. Restless Mind is een producer afkomstig van Duitsland. Woont al jaren in Den Haag. En ik heb in 2018 volgens mij contact opgenomen met hem, of hij met mij. Nou, zo van het een kwam het ander. En nu zijn we inderdaad onze laatste tracks, die hebben we zeg maar gemaakt om een album te vormen. Want er zijn tracks gemaakt van jaren terug, die ik wel opnieuw heb opgenomen, maar wel die 7 jaar geleden zijn gecreëerd, zeg maar. En toen ik de andere tracks aan het maken was en het album aan het creëren was, toen begon het weer helemaal te leven. En dan ga je ook op een bepaalde manier kijken van waarvoor doe je het. Hè? Daarvoor is het nu of nooit toen ook gemaakt van met Poelier. Dat album is gemaakt van als je Nu kun je je kansen pakken.
0: Ja.
1: En wat je nu ook zegt van 058, dat is echt een succes aan het worden. Ik ben bezig met hele mooie projecten. Ik word gevraagd voor hele leuke projecten. En ondertussen dan begin je ook te beseffen dat het heel erg veel stress is. En dat je ook soms vergeet te genieten van het proces. Daarom heb ik het album dat we gaan uitbrengen de moeite waard genoemd.
0: Ja, want wij kennen elkaar wat langer en de verhalen die we aan elkaar uitwisselen, beseffen we eigenlijk heel vaak dat we met heel veel mooie dingen bezig zijn. Soms dan in onze omgeving is de nadruk op wat negatieve dingen, maar jij probeert ook altijd de nadruk te leggen op de positieve dingen, op de mooie dingen. En ja, dat want die zijn er zeker, ook in wat mindere tijden.
1: Ja, ook in wat mindere tijden, ja. Ja, ik kreeg wel feedback over het Vliet van, oh joh, dat is wel, het wordt wel negatief belicht, zeg maar. Mm-hmm. En Dus ik ben niet alleen van de positieve dingen. Ik wil het ook realistisch houden. Ik denk dat dat ook belangrijk is.
0: Ja, je kan wel een heel mooi verhaal houden over het Fleet, maar dan denken de mensen ook van ja, maar dit is niet het Fleet van Leeuwarden. Dit zal een ander Fleet zijn.
1: Ja, ja.
0: Het is soms ook maar wat het is, hè?
1: Het is ook soms wat het is, inderdaad. Maar het is ook veranderlijk, weet je. En de buurt verandert ook. En iedereen heeft zijn eigen kijk en zijn eigen beleving bij wat het Fleet is. Maar ik heb mijn kant in ieder geval belicht.
0: Nou, en... ik heb het zelf hier ook al eens een paar keer de langdurige soap van Quo heb ik het genoemd. Want ja, je bent ook met een videoclip bezig van een track. En ja, dat liep even niet helemaal zoals je had gehoopt, hè, qua zoeken.
1: Nee, inderdaad. Ik zocht een jongere versie van mezelf. Iemand tussen de 12 en de 18 jaar die eigenlijk mij in mijn middelbare schooltijd kon spelen. Mm-hmm. En dat was inderdaad aanvankelijk. Ik had er hele goede hoop in. Maar dat kwam helemaal niet zo goed uit, inderdaad. Want ik kreeg helemaal geen reacties. Er zijn wel mensen die mensen kennen, maar die zijn toch te schuw voor de camera. En dan kom je er wel achter dat wel een ding is. Ja. Dat wel veel mensen zijn die zichzelf niet graag op beeld laten zien.
0: Ja, nou even voor de luisteraars die het niet helemaal voor de bril hebben. Je hebt een Aziatisch uiterlijk, dus daar kan ook niet elke krullenbal die kan jou gaan spelen. Hè?
1: Ja, precies. Ja, ik ben inderdaad Chinees. En Singaporees-Chinees zelfs. Binnen Chinezen zijn er ook natuurlijk wel wat varianten. Inderdaad. En... ik zoek dan iemand die een beetje op mijn lijkt. Dus ik zei ook van, nou, mag ook Vietnamees zijn of Koreaans, als diegene maar echt mij kan spelen. Ja. En dat is nogal telt in de hooiberg geweest. Nou, maar het is gelukt.
0: Als het zover is, dan gaan we natuurlijk die videoclip eventjes bekijken. Zeker met... met de achtergrondinformatie die we hebben. Uw album De Moeite Waard, die wordt binnen nu en 2 weken wordt gepresenteerd. Waar gebeurt dat?
1: Het gebeurt in het Fries Museum in Leeuwarden. Tijdens de graffiti-expositie genaamd The Wall is Yours.
0: Oké, en dat is zaterdag 30 mei. Nou, dat is een behoorlijk evenement, want je hebt meteen de hele middag heb je geboekt, hè, voor een complete show eigenlijk.
1: Ja, van 1 tot 5 hebben we het Fries Museum gehuurd. En we hebben een heel programma. Er komt een rapper uit Groningen genaamd Stinna. Mm-hmm. Hij is op dit moment echt heel goed bezig. Ik ben echt fan van zijn laatste album. De tweede gast die komt is Gilly. Gilly is een rapper uit Rotterdam. Die ook heel erg steady bezig is met zijn muziek. Mm-hmm. En met wie ik al een tijd contact heb via Restless Mind. Dus dat is ook de reden waarom ik hem naar Leeuwarden wil halen. En gastoptredens van onder andere Poelier van 058 toen. C Major komt langs. De Roerdersmit uit Hogeveen komt langs. Ook een vriend van mij. Allemaal vrij onbekende namen, maar dat zijn gewoon vrienden met wie ik graag muziek maak. Ja.
0: Nou, we gaan zelf ook even om het hoekje kijken. We zijn uitermate nieuwsgierig van... Want ja, we hebben al een paar singles hebben we mogen ontvangen en beluisteren van jou en van Restless Mind. Nou, Quo, heel erg bedankt dat je even in wilde bellen. En we zien er naar uit om meer dingen van jou te ontvangen. Je bent alweer met nieuwe dingen bezig, neem ik aan.
1: Ja, ik ben alweer met nieuwe dingen bezig. Zeker weten.
0: Dankjewel. We gaan even afsluiten met een typisch nummertje wat bij jou past. Doorgaan. Kun je daar nog iets kort over vertellen?
1: Zeker. Doorgaan is een samenwerking tussen meerdere gasten uit Leeuwarden, maar van verschillende generaties. Met doorgaan laat ik zien dat iedereen zijn unieke ik heeft. Doordat iedereen op een eigen manier ook rapt. Je moet het gewoon luisteren. Ga mee in de energie. En voel die echte hip-hop.

onverbiddelijk voor vijftigers en veertigers, dertigers en twintigers, zelfs voor de kinderen. Daarom doe ik tof, behalve als je weet van pikkelen. Je schijnbeweging is geen bal aan, zien me dribbelen. Scherp binnen de 16 als Vinicius.

0: Ja, daar was Eminem ook nog eventjes. Lose Yourself. En die komt uit de film die over Eminem zelf gaat. Hè?
1: 8 Miles.
0: Ja. Ja, wat ook wel leuk is te vertellen is dat het album de moeite waard deze vrijdag al digitaal wordt uitgebracht. Of is uitgebracht. Dus even wat oors kunnen jullie meteen gaan klikken op de streamingsdiensten. Want daar is je al te vinden. Daarmee hebben we dan eigenlijk het blokje hiphop weer een beetje afgesloten. Het kan zo weer voorbij komen volgende week hoor, je weet het niet.
1: Gaan we toch weer naar de vertrouwde artiesten, Henk?
0: Ja, nee, maar dat voelt ook weer gewoon lekker warm aan.
1: Dat en, dacht ik.
0: We hebben deze artiesten niet voor niks uitgekozen. Ze hebben eigenlijk een heel breed assortiment aan liedjes. En ik heb heel lang gezocht, maar ik heb het niet gevonden. Slechte liedjes van deze artiesten.
1: Nee. Paul Fans and Friends. Ja. Altijd kwaliteit.
0: Ja, nou en heeft daar ook. Dat is de eerste keer dat ik met hem in contact kwam qua muziek. Dat is de Kastanjeboom album. En daar zit onder andere Stromend Water zit erop. Gaan we zo meteen even naar luisteren. En als we het over Stromend Water hebben, ja, dan hebben we het over de regen natuurlijk. En daar is Newells een verhaaltje over aan het vertellen. Alex en Else die doen Love Shines Brighter in the Rain. Nou, geniet er toch?
1: Heerlijk.

0: Ja, dat was Cypress heel eventjes met Insane in the Brain. En ja, dit nummer, Janne, dat geeft eigenlijk weer hoe de schrijvers en de acteurs en de betrokken mensen bij Scary Movie, hoe die een beetje denken.
1: Ja, ik moet zeggen, ik kwam hem weer tegen. Ik denk, hey, wacht even, hoeveelste deel is dit nu? Nou, dit is inmiddels deel 6. En volgens mij staat ergens voor de toekomst deel 7 ook alweer klaar op het programma.
0: Ik denk het wel, ja.
1: Maar zolang er horrorfilms gemaakt worden, Henk, is er ook een mogelijkheid voor Scary Movie. Want die maken parodieën op eigenlijk alle spannendste horrorfilms van de afgelopen periode.
0: En dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb de deel 1 en 2 heb ik in de bioscoop gezien. En dat is al 26 en 25 jaar terug.
1: Ja.
0: En Scary Movie, dat was toen de tijd, was eigenlijk een nieuw genre op een of andere manier.
1: Nou ja, het neemt gewoon de hele filmwereld en met name de horrorkant een beetje op de hak.
0: Nou, is dat in het verleden wel vaker gedaan, dat je scènes geparodieerd ziet in films. Maar om daar een sluitend verhaaltje tussen aanhalingstekens van te maken, is best wel lastig. Dat was ook in de periode dat Scream heel populair was en I Know What You Did Last Summer.
1: Ja. Daar zijn ze eigenlijk mee begonnen.
0: Precies.
1: En eerlijk is eerlijk, dan was zelfs Scary Movie met al hun grapjes nog spannend.
0: Ja.
1: Want dat schrik-effect zat er goed dan ook nog in.
0: De jumpscares die zitten erin.
1: Ja. Ja, deze Scary Movie belooft wel weer lachen en gieren brullen. Want ze maken parodieën zitten er dan in. Hè, van Megan. Mm-hmm. Halloween uiteraard. Maar ook van de Oscar-winnaars Sinners.
0: Weapons.
1: Terrifier. Nou, de naam op zich zegt het al. Want dat is gewoon een van de smerigste horrorfilms die er is. En ook een van de engste, zeg ik zelf heel eerlijk. Mm-hmm. En dat alles ga je zien met behoorlijk wat humor. Schunnige grapjes. En
0: de hele familie Wayans is weer opgetrommeld. Hè? Dat is eigenlijk ook bij alle Scary Movie films is het zo. Je hebt nu Marlon en Sean heb je erbij. Maar ook Damon Wayans. En dan Junior.
1: Ja.
0: En Kim Wayans doet ook mee. Dus,
1: Zit Anna Faris er deze keer ook weer bij? Als het goed is, zie je haar nog wel terugkomen. Ja. Maar of ze ook echt in de film zit.
0: Ja, kijk, en dat maakt eigenlijk ook niet uit waar de film over gaat. Nou, de film gaat van A naar B.
1: Ja.
0: En op de weg, zeg maar, komen we allemaal bekende scènes tegen uit bekende films. En weer door.
1: Ja. Ja, en dat alles gewoon met een heerlijke dosis humor, schunnigheid en lekkere muziek eronder.
0: En gaan ze elkaar ook weer opbellen en dan roepen van What's up?
1: What's up? Dat zit er heel dik in.
0: Nou, dat zit sowieso niet in Disclosure Day.
1: Nee. Nou, Henk, jij zei het vorige keer al, of dat er straks wanneer, van het is een hele aparte film.
0: Ja.
1: Hij mag niet ontbreken. Het is een Steven Spielberg productie. Hij is natuurlijk bekend van de grootste films die er zijn. Hè? Jurassic Park, onder andere.
0: Saving Private Ryan, Schindler's List.
1: Nou ja, gooi die hele lijst, Jones, gooi die hele lijst er maar in.
0: Ik heb het opgeschreven.
1: En toch zie je dan deze trailer en dan denk je, wat voor film gaat dit worden? Want dat is voor ons natuurlijk ook een verrassing. Ja. Niet alle films hebben wij van tevoren kunnen zien.
0: Nee.
1: Dit is er eentje, hij staat te boek als sci-fi thriller. En op zich met een hele goede cast, als in een hoofdrolspeelster is Emily Blunt. Maar Emily Blunt heeft ook een komische noot in haar, een behoorlijke komische noot. Dus ja, welke kant gaan ze uit? En als je dan de trailer ziet en de synopsis, hè, dus de filmuitleg leest, dan krijg je ook wel te horen van, wat doe jij als er eindelijk bewijs is dat aliens hier op aarde zijn geweest, dat ze op bezoek zijn geweest, dat ze onder ons zijn. Maar heel veel meer inzichten krijg je eigenlijk nog niet.
0: Nee.
1: Wat je wel weet is dat Steven Spielberg garant staat voor grote producties, voor kwaliteitsproducties, voor spannende verhalen, confronterende verhalen.
0: En niet eendimensionale verhalen.
1: Absoluut niet. Hij heeft een visie. Hij zet dat neer. Hij gaat er volop in. Hij verdiept het ook helemaal. Maar welke kant deze film uitgaat, dat is een hele grote verrassing. En daardoor ben ik er eigenlijk heel nieuwsgierig naar.
0: Ja, is Emily Blunt, die speelt aan Margaret. En dat is een weervrouw. En tijdens een live-uitzending wordt haar lichaam overgenomen En is hij allemaal alien language aan het
1: produceren. Ja, je hoort er allemaal klik-klak geluiden maken. Ja. En je ziet dat ze de controle over haar eigen lichaam verliest. En iedereen reageert natuurlijk met schok.
0: Maar er zijn altijd mensen die dat dan kunnen verstaan op een of andere manier.
1: Ja.
0: Of daar gevoel bij hebben. Denk van,
1: ik weet gelijk wat dit is. Ja. Ik weet gelijk wat het betekent.
0: En dat heeft dan met aliens en met complottheorieën te maken. En de waarheid onthullen.
1: Ja.
0: En klinkt dat misschien zo, maar vandaag de dag gebeuren er zoveel gekke dingen. Soms dan denk je ook bij jezelf van, is dit echt?
1: Complottheorieën te over op het moment.
0: Ja. Ja.
1: En wordt dit neergezet net als in de hedendaagse maatschappij?
0: Ja.
1: Als weer van, ja, die is gek, kijk die eens. Of is het echt? Of welke kant gaat het uit? Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, nou, we moeten nou even wachten dat deze uitkomt.
1: Einde van de maand.
0: Ja, dat is ook alweer bijna. We gaan even luisteren naar een nummer wat daar mee annex is. Dat is For Always van Lara Fabian.

0: Ja, we zijn nu werkelijk aan het einde gekomen van dit derde uur. Straks na het nieuws dan komt Seert nog even langs met zijn muziek. We hebben nog een paar leuke dingen in het vooruitzicht. Marianne, wij zien elkaar volgende week niet. We doen even een weekje later.
1: We doen een weekje later en dan zorg ik weer dat er genoeg films klaarstaan.
0: Heb je nog even een extra weekje tijd om de boel bij elkaar te schrapen?
1: Precies, ga ik weer even op onderzoek uit en dan zoek ik weer wat leuks uit.
0: Ja, nou, we gaan sowieso nog even tot aan het nieuws luisteren naar The Batman uit The Batman film van Michael Giacchino. Maar nu eerst doen we nog eventjes Ammonia Caramel, Dear Hollywood. Jana, bedankt.
1: Tot de volgende keer.
0: En de mensen, tot na het nieuws. Dear

kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee, het is al het 4e oren.

Ja, welkom terug bij het vierde en laatste uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Kid Nebula, Bad Shy. Bradley Bergholz is Kid Nebula. En samen met The Voodoo Funk Conspiracy gaat hij onder andere Friesland vertegenwoordigen in de popronde. Nou, dat gaat hij ook doen in het eerste half uur van dit uur. Straks ongeveer halverwege dan ga ik samen met Seert van Popta de harde kant op. Dan gaan we richting de metal, maar tot die tijd gaan we alle popronde uitgekozenen, uitverkorenen gaan we laten horen. Dat zijn er een stuk of wat. Niet alleen van Friesland, maar ook Groningen en Drenthe. Zo gaan we zometeen luisteren naar Verward Persoon van Marieke Schenk. Zij is een electronic nederpoprock zangeres met band uit Drenthe. Maar nu eerst doen we Looking at You van Loek. En Loek, dat is Loek Swinkels. En ja, hij maakt popmuziek en is op dit moment in Friesland gevestigd. Dus ja, dan hoort hij bij dit lijstje.

Ja, dat was Maha Eljak nog eventjes. Beter bekend onder haar artiestennaam Maha. Het is een disciplinaire artiest uit Friesland. En we hebben geluisterd naar No Profit. En we gaan ook even luisteren naar Marit Niegaard. En die gaat de laatste tijd samen met de medemens on the road. En dat gaan ze ook in het najaar doen met de popronde. We gaan zo meteen luisteren naar Onkruid Vergaat Niet. Deze folk kleinkunst popmuziek komt uit Drenthe en staat ook op dit lijstje. En datzelfde geldt ook voor Elselena Ottens, beter bekend als Elselena. Schepen op de Zee gaan we doen. En dit is verhalende kleinkunstpopmuziek uit Friesland. Ze is om Utens, maar omdat ze hier vandaan komt, dan is ze gewoon Fries. Hè? Dat ben je en dat blijf je.

en daar hebben we nog even geluisterd naar de Fransen van Thijs, featuring Tommy Rose. En Thijs, dat is Taishir El Sayed, hiphopper, producer uit Friesland. Ja, volgens mij op dit moment uit Groningen, maar dat maakt niet uit in dit lijstje, want wij doen ook Drenthe erbij, dus dan pas je gewoon in dit verhaaltje. Hij heeft ook de kleine prijs van Friesland gewonnen een paar jaar terug in de afdeling hiphop. Dus ja, dan heb je bewezen dat je Friese roots hebt. En ja, wij gaan ook dus Drentse en Groningse artiesten een beetje volgen. Onder andere With Youth. En dat is de band van Harm Ridderbos. Beetje 70s feel indie rock uit Groningen. We gaan luisteren naar Let Bob Ross It. En nu eerst Irsa. En ja, dat is Irsa Joosten. Zij is uit Groningen. Rock Academie doet ze daar. Het is een beetje alternatieve pop. En we gaan luisteren naar Vallen.

0: Ja, dat was de laatste. Iets korter dan de rest allemaal. Maar In Good Spirit mag niet ontbreken. Dat gaan ze ook in het najaar bewijzen. Zij vertegenwoordigen Groningen. Het is Groningse meerstemmige volkmuziek. En dit was OY. En ja, dan is het inmiddels weer 11:30. En kunnen we nog even een half uurtje een eindsprint doen tot 12:00. Dat doen we met lekkere metal muziek weer. En zeker, inmiddels is het Tjeerd van Popte weer aangeschoven. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, want we hebben weer behoorlijk wat op het lijstje staan. 6 nummers. De ene wat langer dan de andere. Maar aan de andere kant, ze hebben één ding gemeen. Allemaal lekker.
1: Allemaal fijn. Allemaal lekker. Ja. Nee, allemaal anders.
0: Ja.
1: Ja.
0: We gaan zo meteen beginnen met Devastator.
1: Ja.
0: Black Witchery.
1: Ja.
0: Is dat dan nou een kenmerkende track, zeg maar, van deze band? Of zeg je van nou...
1: Dat thema wel, ja.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, wat over heksen en magie en duistere wezens. En,
0: enge dingen.
1: Enge dingen, ja. Ja, wat vaak in metal voorkomt. Ja.
0: En Devastator, wat voor band is dat dan?
1: Ja, je kan het een beetje vergelijken met Obituary of zo. Of Bolthrower. Ja, een beetje de death metal van de jaren 90 hoek. Ja.
0: Nou, daar kunnen we dan dit half uurtje mooi even mee starten.
1: Zeker.
0: Black Witchery.

0: Ja, dat was Inhuman Condition, Severely Lifeless. Ja. Nou, dit is ook weer een heftig nummer.
1: Ja, dat was wel een heftig plaatje.
0: Ik ben goed wakker nu.
1: Iedereen is weer wakker
0: geworden. Ja. Ja. Nou, even,
1: als je achter tukken op de bank, ben je er nou weer bij. Ja.
0: Ja, nee, dit is goed gelukt. Inhuman Condition, waar komen die vandaan? Of wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, dat het nog niet een hele grote band is. En dat ze zeker een keer in Nederland moeten komen. En het is gewoon een hele lekkere, zware, ruwe band. Als je van Cannibal Corpse houdt of van Dying Fetus of zo, dan is het echt wel een band die je moet gaan opzoeken.
0: Ja. Wat ik me nou laatst eens een keer afvroeg. Kijk, we hebben hier regelmatig bandjes uit het buitenland die nog niet zo heel groot zijn.
1: Ja.
0: Nou, die wel gewoon leuk en lekker zijn.
1: Precies, ja.
0: Zouden er nou in het buitenland ook radioprogramma's zijn of liefhebbers die bandjes uit Nederland die nog onbekend zijn en niet zo groot zijn,
1: vast wel
0: op de playlist hebben staan? We hebben hier in het noorden hebben we verschillende bands. Nou, Admoren hadden we bijvoorbeeld vorige week. En
1: ja.
0: Draver en
1: Altas.
0: En Altas. Ja. En nou, Death to Death. Al die harde rockbands. En natuurlijk Deathmatch.
1: Zeker.
0: Hoe zit dat bij jullie? Hebben jullie wel eens wat reacties met Deathmatch vanuit het buitenland?
1: We zijn een keer benaderd door een radiostation uit Mexico.
0: Ja.
1: En die hebben ons er ook gedraaid.
0: Okay.
1: En die wilden ook wat informatie over ons weten. Dat was niet live, maar gewoon voor de uitzending inderdaad. En Brazilië of zo. Ja, volgens mij was Brazilië was ook een radiostation, een internetradiostation die ons wou draaien. Dus,
0: Is het dan ook zo dat je wordt dan ook wel eens aanvraag gedaan voor een telefonisch interviewtje of zo? Of
1: nee,
0: is
1: dat, nee,
0: is
1: dat niet.
0: Nee, want dat is weer in het Portugees of in het Spaans. En dan wordt het lastig, hè?
1: Ja, ze vragen dan gewoon van, kun je even een berichtje sturen met wat informatie over je band, wat wij erover kunnen vertellen en welk nummer dat we dan willen, dat jullie willen dat we die gaan draaien. En dan doen ze dat. En dan zie je daarna een paar dagen later wel een kleine piek weer op Spotify. Dat toch weer mensen daar zijn gaan luisteren en zo. Ja, dat is wel leuk.
0: Op de streamingsdiensten kun je soms ook bij de statistieken zien vanuit waar, zeg maar, er geluisterd wordt. Dan kun je ook gewoon zien dat ze uit Brazilië of Mexico komen. Hè?
1: Ja, wat Razende Roland bijvoorbeeld ook doet. Als die een band heeft, een uitzending heeft gehad, wordt er daarna die uitzending in Canada gedraaid.
0: Oké.
1: Okay. Dus een uurtje later, dan komt die uitzending nog even in Canada langs.
0: En dan presenteert hij gewoon in het Nederlands.
1: Ja, hij zei, ik doe het niet in het Engels.
0: Nee.
1: Want er zijn genoeg Nederlanders die naar Omroep Zeeland luisteren, zeg maar. En die het ook leuk vinden om naar metal te luisteren. Zo.
0: Leuk.
1: Ja. Dus daar worden ook Friese bands gedraaid.
0: Nou ja, in het buitenland kunnen mensen ook gewoon streamen.
1: Ja,
0: En opnieuw beluisteren. Dus dat is de uitzendingen. Dus dat is verder prima. Alleen je zit met tijdverschil. Hè? Dus
1: klopt.
0: Wij zitten meestal op avond. Maar aan de andere kant, als je dan 8 of 9 uur verschil hebt, dan is het daar gewoon 's middags. Nou, dan kan metal ook wel. Hè?
1: Precies. Ja, daarom. Ja, zeker.
0: Onder andere Tombstoner, Sledgehammer gaan we zo meteen even draaien.
1: Heerlijke band. Ja.
0: Wat is dat voor band?
1: Ja, wat trage, lompere death metal. Een beetje death metal, alleen dan een tikje langzamer, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En echt oude mannen metal kun je het ook wel noemen, zeg maar.
0: Nou, we gaan er al luisteren. Sledgehammer van Tombstoner.

0: Ja, daar was Rise of Cronus met Slaves of Time.
1: Ja.
0: Dit is ook gewoon weer goed.
1: Zeker, ja. Het is weer heel wat anders dan dat we hiervoor hebben geluisterd, maar wel weer een hele goede band.
0: Daarvoor hebben we inderdaad Jungle Rot hebben we gedaan, Maniacal.
1: Ja.
0: Ja, dat geeft ook wel aan dat we eigenlijk van alle markten thuis zijn in het laatste half uur. Hè?
1: Ja,
0: we husselen gewoon alles lekker door elkaar heen.
1: Ja.
0: En voor ieder wat wils.
1: Zeker. En volgens mij staat Jungle Rot het ook weer op een festival in Nederland. Volgens mij op Pitfest staan ze volgens mij weer. Dus het is ook wel leuk om iedereen wat aandacht te geven.
0: Nou ja, dat is dan zeker even een bezoekje waard. Heb jij nou veel festivals op het programma staan om te gaan bezoeken?
1: Ja, maar of ik ze allemaal afga, weet ik niet.
0: Nee,
1: Pitfest lijkt me heel leuk. En Stonehenge ga ik sowieso heen. En Into the Grave, ja, dat begint een beetje commercieel te worden. De tickets zijn gewoon niet meer te betalen, vind ik. Ik vind het veel te duur worden.
0: Mm-hmm.
1: En bijvoorbeeld heb je tegenovergesteld, heb je dan SOA, Houston Open Air. Daar komen weer wat nieuwere bands. Ook weer grotere namen komen daar wat. En dat is weer wat groeiende, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat is veel leuker dan Into the Grave. Want zo was Into the Grave in het begin ook. En er komen daar ook weer Friese bands, krijgen daar ook weer een podium. Dus dat is...
0: Het voor ieder wat wils. En we hopen dat op onze vrijdagavond ook te blijven doen.
1: Precies.
0: Het zeer eerst weer even bedankt voor jouw bijdrage in dit uur. Het is opnieuw na te luisteren online op de website van Radio Spannenburg. www.radiospannenburg.nl. Hebben we eigen pagina. Dan kan dat 4 weken terug beluisterd worden. En dan ben je weer helemaal up-to-date. Volgende week trouwens het zeer slaan we even een weekje over.
1: Ja,
0: want dat
1: klopt.
0: Is dan de 5e vrijdag van de maand. En
1: ja,
0: dan hebben we heel wat anders. Dan hebben we hardstyle met Fennec.
1: Ja.
0: Ook heftig.
1: Ja.
0: Maar andere kant, dan laden wij de batterij weer even op voor die week daarna.
1: Precies.
0: In juni dan hebben we weer mooie dingen in het vooruitzicht. We doen nog even Dark Days van Carnifex. Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, dat is een Amerikaanse deathcore band. Dat is een van de eerste 4 deathcore bands die dat genre begonnen zijn, zeg maar. Je hebt dan Whitechapel, Suicide Silence, Carnifex en dan Despite Icon.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn de 4 die hebben dat ooit uitgevonden.
0: The founding fathers.
1: Ja, precies. Ja. Die hebben ooit death metal en hardcore metal bij elkaar gegooid. Alle 4 op hun eigen manier. En daar is het genre deathcore door ontstaan. En zo heb je nu heel veel bands zoals Distant bijvoorbeeld, de Nederlandse band. Wat trouwens het grootste exportbedrijf is van Nederland momenteel. Een Nederlandse band.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is wel heel cool. En Carnifex is een van de OG's, zoals ze te noemen. Ja.
0: Nou, bedankt. Tot over 2 weken.
1: Zeker.
0: Dan gaan we weer een mooie half uurtje gaan we maken.
1: Absoluut.
0: Met elkaar. En mensen, wij zijn er volgende week gewoon weer. Tot volgende week.
1: Hoi.
2: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
3: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola...

internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. Twee andere opvarenden, een journalist van BNN Vara en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De zesde Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijsreportages Het Waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: muziek uit de regio. Jij stopt op Radio Spannenburg.
1: En dit is weer een bouwvakker. Het weer een echte nien. Zes hoeren op een steiger. Bij Grietje op het hien. Gluren trocht de ruten. Als Grietje haar omklaait. Je moet er altijd bij wezen. Voor

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught.

Vereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

beluisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en Toosje om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraker Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraker Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam komt